0: net niet terug. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10. Op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

Ja, dan is het ook vir my nou voorreg om namens Christel daar uit Dannebaie van dokter Abigail te sê, sterkte met die toetsreeks. Ja, man, die kinders skryf nou alweer toetse om die derde kwartaal te eindig. Ja, en goeiemorgen aan Charlotte aan Pretoria, die Kramers daar van Vanabelpark, Erna van Boksburg, Christe daar uit Barberton, en ja, Tipi daar uit Melkwaarstrand, en ek denk ons vriend Evert luister ook daar uit Aurora uit, en ook aan die grootbaas André, welkom op kantoor.

Ja, dat was Henning de Lange met sy keerspel en het is nou so 9:44 en ons wil daarom net vir die verjaardag maatje sê, baie geluk met jou verjaardag, mag het een groot dag en ook een groot jaar wees.

0: ons regeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinelles.
2: Lidrit sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
2: Is wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bieke. Geef mij nog een bieke. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bieke vast.

Al ik klepteren was een oude man, ik mijlen op zijn klok gehad. En vol van boerenraad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gezien een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoeken een beetje vroom vroom petroltrap. Zoeken een beetje zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

0: Owen Susak, Ranke Wick in the field.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

historie, een bikkie grijzer, ze staat die tijd. Ons wordt een bikkie wijzer, ik ze getijen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij, kom.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

soms fort, maar dat is moeder vol hartje van haar mensen. Daar is niemand daar buiten, wat hoor als ik praat niet. Maar wie is mijn God, als ik uitroep verraad? Mijn kleren is vol scheren, waardeer mijn hart bloed. Maar zonder die scheren, zal mijn lichaam niet groeien. Mijn vingers moet voelen, alle moet niet raak niet. Mijn voeten moet zwak.

Waarna aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een program waar ons na een concert gaan samen met die grootte van gister hier. Maal sê jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my kollega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat na my hand. Het genoeg.